Elchi, Osho, Bertseak, Ede Hordida, Gudi Begida, Bai, Gudi Begida, Aberastuko Gida.